Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit Programm wordt mede gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit Programm is ongestalt van een jesteljen opbeung voor in jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wann Gott door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden Gott loven en am gehoorzaam zijn.